0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Filou Oostende stoot door naar de halve finale van de playoffs basketbal na een 64-77 winst tegen Brussel. BCO had ook de eerste match gewonnen. Man van de match was Marcus Domesk met 18 punten. Vrijdag start de halve finale met een thuismatch tegen Aalst. De strandredders hebben afgelopen weekend in Oostende weinig werk gehad. Er was weinig volk op het strand en aan de

0: drie bemande strandposten werd amper gezwommen. Tot midden juni zijn drie posten enkel in het weekend bemand. Vanaf 15 juni zijn ze elke dag open. Alle andere posten openen op 1 juli. Een mooie sportieve prestatie voor Sandrine Tas. De skielster en Olympische shorttracker uit Oostende legt zich toe op het wielrennen en behaalde een podiumplaats in de omloop der Kempen. Ze maakte pas vorige maand haar wielerdebuut in de Waalse Pijl. In Bredene zullen slechts twee matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
1: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg. Dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

oude voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Peter Velle.
2: Ik ben Vicky de Rering.
3: Ik ben Wouter de Vriend.
4: Een bericht voor alle luisteraars die nu aan het toestel gekluisterd zijn van Radio Noordzee. Tot u spreekt de genaamde Wim Obroek uit het verre Bavikhoven. En ik ben een van de medeoprichters van het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën.

Goedemorgen, het wordt een regenachtige maandag. Vandaag aan de kust wisselend bewolkt weer met kans op een lichte bui deze morgen. Na de middag kunnen er stevige buien zijn met zelfs een donderslag en veel regen op korte tijd. Maxima vandaag aan de kust liggen rond de 15 graden bij een matige west-zuidwestenwind. Morgen wordt het een paar graden kouder en gaat het opnieuw regenen.

0: Macchiato.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypoolis terecht voor de film I Swear. En dan mag je er vanavond voor tijd Brûlé. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. De Crystal Ship breidt het street art parcours in de stad aan zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. En dan heb ik nog dit. Morgen is er een muzikale namiddag in restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Aki Bolino en Gary Hager. Men moet wel vooraf reserveren bij Binnie's. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerken is de toeristische attractie Dronkenput afgesloten. Er is een technisch probleem en daarom is de Dronkenput tot eind deze maand dicht. In Blankenbergen werden de havenfeesten gehouden. De vierdaagse had wel fel te lijden onder de mindere weersomstandigheden. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis-Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een record aantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Wat we zien bijvoorbeeld nu, dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
2: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
4: Daar zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En dan nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
5: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan dat hopelijk kunnen we het onderaf afmaken.
2: Want dan speelt club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AA Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk met onweer, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden, daarna zelfs tot 25 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, nieuws en informatie tot 9 uur. We hebben het straks over basketbal, een actie tegen diabetes in Brederen en ook over een mooie prestatie voor Sandrine Tas.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Een mooie sportieve prestatie voor Sandrine Tas. De skielster en Olympische shorttracker uit Oostende legt zich toe op het wielrennen en behaalde een podiumplaats in de Omloop der Kempen. Ze maakte pas vorige maand haar wielerdebuut in de Waalse Pijl.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch ook moeten kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, ben die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin

0: bestelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
1: Op 105 FM.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
3: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
3: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Filou Oostende stoot door naar de halve finale van de playoffs basketbal na een 64-77 winst tegen Brussel. BCO had ook de eerste match gewonnen. Man van de match was Marcus Domask met 18 punten. Vrijdag start de halve finale met een thuismatch tegen Aalst.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: News and info.

Het weer was droog en heet. De lijven plooiden naar de hooivork en stonken naar het zweet.

Goedemorgen, het wordt een regenachtige maandag. Vandaag aan de kust wisselend bewolkt weer met kans op een lichte bui deze morgen. Na de middag kunnen er stevige buien zijn met zelfs een donderslag en veel regen op korte tijd. Maxima vandaag aan de kust liggen rond de 15 graden bij een matige west-zuidwestenwind. Morgen wordt het een paar graden kouder en gaat het opnieuw regenen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
2: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
3: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
4: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Er zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden in Bredene. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum met de wedstrijden tegen Egypte en Iran die om 21 uur worden gespeeld. De andere match wordt 's nachts gespeeld en wordt niet uitgezonden. Ook als de Rode Duivels doorstoten, dan zullen enkel de matchen overdag en 's avonds uitgezonden worden in Bredene. In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 2-0 voor Oostende. BCO speelt vrijdag de halve finale tegen Aalst. Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
2: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
2: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: In het Stadsmuseum in de Lange Straat in Oostende opende een expo over Paster Piepe, de visserijalmoezelier. Het gaat om een initiatief van de Heemkring De Platen. De expo belicht het leven en werk van de legendarische Paster Piepe. Hij stierf 100 jaar geleden. Meer regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
2: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot schilder en zo'n speeljaar.
4: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Nieuws en info.
1: Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg. Dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen. Niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op lijnen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
5: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.

0: Noordzee dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypoolies terecht voor de film I Swear. En dan mag je er vanavond voor tijd Brûlé. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. De Crystal Ship breidt het street art parcours in de stad aan zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. En dan heb ik nog dit. Morgen is er een muzikale namiddag in restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Aki Bolino en Gary Hager. Men moet wel vooraf reserveren bij Binnie's. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Op 105 FM,
0: jouw Oostendse radio.
2: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Er zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden in Bredene. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum met de wedstrijden tegen Egypte en Iran die om 21 uur worden gespeeld. De andere match wordt 's nachts gespeeld en wordt niet uitgezonden. Ook als de Rode Duivels doorstoten, dan zullen enkel de matchen overdag en 's avonds uitgezonden worden in Bredene.

0: op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We begonnen toch ook helemaal een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Pindeen is de trap gerenoveerd, hè? Birevan.
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hè?
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens hier, weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee. Dit is Radio Noordzee.

Goedemorgen, het wordt een regenachtige maandag. Vandaag aan de kust wisselend bewolkt weer met kans op een lichte bui deze morgen. Na de middag kunnen er stevige buien zijn met zelfs een donderslag en veel regen op korte tijd. Maxima vandaag aan de kust liggen rond de 15 graden bij een matige west-zuidwestenwind. Morgen wordt het een paar graden kouder en gaat het opnieuw regenen.

zover nieuws en informatie op deze maandagmorgen. Straks om 10:15 is er het Oostends dialect en zometeen is er het regionieuws.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Filou Oostende stoot door naar de halve finale van de playoffs basketbal na een 64-77 winst tegen Brussel. BCO had ook de eerste match gewonnen. Man van de match was Marcus Domask met 18 punten. Vrijdag start de halve finale met een thuismatch tegen Aalst. De strandrijders hebben afgelopen weekend in Oostende weinig werk gehad. Er was weinig volk op het strand en aan de 3 bemande strandposten werd amper gezwommen. Tot midden juni zijn 3 posten enkel in het weekend bewand. Vanaf 15 juni zijn ze elke dag open. Alle andere posten openen op 1 juli. Een mooie sportieve prestatie voor Sandrine Tas. De skielster en Olympische shorttracker uit Oostende legt zich toe op het wielrennen en behaalde een podiumplaats in de Omloop der Kempen. Ze maakte pas vorige maand haar wielerdebuut in de Waalse Pijl. In Bredene zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg. Dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
2: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
3: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
4: Wij hebben een samenwerking met Noordzee Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

dosis roem echt lang is niet. Geniet ervan, maar niet gaan zweven. 15 minuten zijn rap voorbij. Paparazzi aan je deuren, in de bosjes op het wc. En het is echt, echt, want het is reality tv. In gemeente word je bij, je tussenkomst als een held onthaald. Je zit de winnaar van een wedstrijd, waar alleen de

be. Je nam op een affiche van het schoonste festival. En je foto in de gazette samen met je lief op het galabal. Wat die affiche ligt nu biedt op papier en is overplakt.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
3: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
3: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
3: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
2: Waar staan de brievenbussen?
3: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen ons

0: Oostende en de Grote Post bij de Brem en de Bolle en AZ Oostende Campus Damiaan en de Bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het Kadaster.
1: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
0: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Radio Noordzee. Een hele goede morgen.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
4: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
5: Ah, Birevan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens hier weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Radio Noordzee.

Goedemorgen, het wordt een regenachtige maandag. Vandaag aan de kust wisselend bewolkt weer met kans op een lichte bui deze morgen. Na de middag kunnen er stevige buien zijn met zelfs een donderslag en veel regen op korte tijd. Maxima vandaag aan de kust liggen rond de 15 graden bij een matige west-zuidwestenwind. Morgen wordt het een paar graden kouder en gaat het opnieuw regenen.

0: Het is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerke is de toeristische attractie Dronkenput afgesloten. Er is een technisch probleem en daarom is de Dronkenput tot eind deze maand dicht. In Blankenbergen werden de havenfeesten gehouden. De Vierdaagse had wel fel te lijden onder de mindere weersomstandigheden. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis-Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostense verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school, of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
3: Maar ook de grootouders die wat meer op afstand de ontwikkeling zien van hun kleinkinderen. En die dan vooral toch ook zorgen voor hun kind dan. Hè, voor de ouder van die kleinkinderen even bellen van we maken ons zorgen rond bijvoorbeeld een kind dat zich wat meer terugtrekt. Hoe zou mijn dochter of zoon daar beter mee om kunnen gaan?
2: De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. De Belgische auditdienst weigert om de spoedaankoop van anti-dronewapens voor het leger te onderzoeken, dat schrijft De Morgen. Defensieminister Theo Franke had zo'n onderzoek gevraagd na een reportage van Pano over mogelijke wantoestanden bij die aankoop. Franke wil aantonen dat hij niks verkeerd deed, maar de auditdienst weigert dat dus te onderzoeken. Waarom is niet helemaal duidelijk. En het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld. 3 zijn aan het virus gestorven. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen, die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag nog wisselvallig, wel warmer bij 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Gabbe is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen we van Rolande Snerk.
1: Gabbe is een open wonde, een zichtbare kwetsuur. Zet de gabbe in haar dodde. Ze geeft een gapende hoofdwonde. Dit gabbe is natuurlijk etymologisch verwant met gapen, wat openstaan is. Het zal dan ook niet verwonderen dat dit woord ook gebezigd wordt en werd ter aanduiding van de vrouwelijkheid. Voor dit vrouwelijk geslachtsorgaan zijn er heel wat woorden in alle dialecten trouwens, maar één daarvan wil ik toch wel eens vermelden, omdat het ten eerste zo speciaal is, de tweede zo helder klinkt, de derde uit het Spaans komt en de vierde aan het verdwijnen is. Dit is namelijk Cueba. Uit het Spaans Cueba, een grot, misschien uit de tijd van de Spaanse bezetting. Het Noors kent gap als opening, gaping. Zo zeggen deze Scandinaven bijvoorbeeld van een wijd openstaande deur: Han stor po wit gap. Hij staat op een grote gabbe, zouden wij dan zeggen. En de schandpaal is in die taal gapenstok, een stok waaraan je te gapen staat. En dat wijst ons weer op het verband en de verwantschap tussen gabbe en gapen. Meer bekend bij onze luisteraars is natuurlijk het Engels gap als een tussenruimte, een leegte.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 20:30.
4: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
5: 059 70 27 27.
4: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
0: Dit is Radio.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden in Bredene. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum met de wedstrijden tegen Egypte en Iran die om 21 uur worden gespeeld. De andere match wordt 's nachts gespeeld en wordt niet uitgezonden. Ook als de Rode Duivels doorstoten, dan zullen enkel de matchen overdag en 's avonds uitgezonden worden in Bredene. In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 2-0 voor Oostende. BCO speelt vrijdag de halve finale tegen Aalst. Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
2: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
2: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: In het Stadsmuseum in de Lange Straat in Oostende opende een expo over Paster Piepe, de visserijalmoezelier. Het gaat om een initiatief van de Heemkring De Platen. De expo belicht het leven en werk van de legendarische Paster Piepe. Hij stierf 100 jaar geleden. Meer regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Luister naar Ostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Ostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Ostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Beirens, we hebben het vandaag over kerkhoven, begraafplaatsen. De mensen kennen meestal die aan de Stuiverstraat en de Niepoortse Steenweg. Maar er zijn er meer.
2: Ja, hoor, en zeker na de fusie. Eigenlijk heeft men het eerste kerkhof had men in het stadscentrum zelf. Uiteraard aan de Sint-Peter en Pauluskerk. Eigenlijk daarachter rond de peperbussen. Maar u kent wel Jozef II, de keizer Koster. En die oordeelde en verordende dat de kerkhof uit, wegens hygiënische redenen, uit het stadscentrum verbannen werd. En de Oostendenaars hadden dan geopteerd voor een stuk grond aan wat wij nu kennen als de Koninginnenlaan, eigenlijk aan de Clementina Square of het Clementina Pleintje. Tot 1850 bleef dat kerkhof daar, omdat het regelmatig onder water stond bij zwaar regenval. Ten andere, juist achter het Clementina Pleintje heb je de Moerasstraat, wat wijst op inderdaad de Catharina Polderkreek die daar passeerde. Dan moest men uitwijken naar eerst uiteraard de Niepoortse Steenweg, waar meer zandgrond was, waar het water wat meer kon afgeleid worden. Dat werd een begraafplaats, niet verbonden aan een kerk. En later is dan de Stuiverstraat erbij gekomen vanaf de jaren 30. Naast die twee begraafplaatsen hebben we nog eigenlijk drie kerkhoven. Het eerste bevindt zich aan het Duinenkerkje, waar ook Ensor begraven is. Het tweede op Stenen Dorp, aan het Sint-Anna-kerkje. Dat is echt een kerkhof rond de kerk. En dan is er een speciaal geval Zandvoorde, waar oorspronkelijk het kerkhof rond de kerk zich bevond, maar waar het een paar jaar geleden verplaatst werd naar een begraafplaats iets verderop.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Oostende voor anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons. Wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: I'm Noam Yaakov. Come support us for the next home game.
4: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan medische pedicure Heidi je helpen. Medische pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
8: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
9: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
10: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
3: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
2: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
3: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast...

0: kunnen ook prijzen worden gewonnen. En eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
1: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
0: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben, of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemorgen.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch in mijn kiezen voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Met moustache.
1: Ze zitten in het archief van de stad, hier zitten ze met muizen. Ze zijn jammer, moeten we het wat aan doen. Ze zijn jammer, weet je allemaal gedoe, ze hebben een katten kopen. En ze hadden een katje, en ze steken die katten erop in, dan inderdaad, achter een tijdje, al die muizen hier weg. Per paar jaar nadien, weer muizen. En zegt die boze van dat spel, en zijn en die katten zetten, ik weet niet, is dat nog, ja, het zegt, maar ja, je is benoemd die nu.
0: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Filou Oostende stoot door naar de halve finale van de playoffs basketbal na een 64-77 winst tegen Brussel. BCO had ook de eerste match gewonnen. Man van de match was Marcus Domask met 18 punten. Vrijdag start de halve finale met een thuismatch tegen Aalst. De strandrijders hebben afgelopen weekend in Oostende weinig werk gehad. Er was weinig volk op het strand en aan de 3 bemande strandposten werd amper gezwommen. Tot midden juni zijn 3 posten enkel in het weekend bewand. Vanaf 15 juni zijn ze elke dag open. Alle andere posten openen op 1 juli. Een mooie sportieve prestatie voor Sandrine Tas. De skielster en Olympische shorttracker uit Oostende legt zich toe op het wielrennen en behaalde een podiumplaats in de omloop der Kempen. Ze maakte pas vorige maand haar wielerdebuut in de Waalse Pijl. In Bredene zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg. Dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Goedemiddag.

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijden uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Dat... Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Wat is de stand van zaken rond het Terme Palace Hotel, John Crombie?
2: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen het bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
1: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
2: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
1: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
2: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
2: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
6: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
8: Schatje.
9: Ja?
8: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
9: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
8: Ah, wel? Bij die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
9: Ah, bij Revan.
8: Ja.
9: Zeg dat dan, hè.
8: Ik zeg het.
9: Kom eens heren, wacht.
8: Ja.
1: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
10: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Zotte Zundag op zondag 5 juli start om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. En daarna volgen nog optredens van onder andere het Oostense Singalong Koor, de Dansers van de Orde van de Wullok en de Topengeraapte. De toegang is gratis en het festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerke is de toeristische attractie Dronkenput afgesloten. Er is een technisch probleem en daarom is de Dronkenput tot eind deze maand dicht. In Blankenbergen werden de havenfeesten gehouden. De Vierdaagse had wel fel te lijden onder de mindere weersomstandigheden. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis-Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
3: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
2: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
4: We hebben een stijger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een stijger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
2: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

was de baar van een kern, stond er recht in zijn schoen. En hier en daar nog een, die niet met mij wou doen.

Nieuw in Breidene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blommaert en Meteor. Er zijn daarnaast ook kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt 45, kinderen 25 euro. En er zijn ook familietickets voor 4 personen voor 140 euro.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zoen toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan.
5: Ah, Birevan.
4: Ja.
5: Zeg dat dan mee. Ja. Hoe moet je ze zeer weg?
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Ah! In de keuken. Wat moet ik doen?
7: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
9: Merlijntje,

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker.

Martins. Ik was meteen verkocht aan

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem

je uit mijn droom.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
3: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
3: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
3: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan.

0: gaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé,
0: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé,
0: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Thuis aan de kust. Dichtbij wat er gebeurt in de

0: info. Radio Noordzee.
1: Op zondag 21 juni kan je naar een rommelmarkt in Bredene in de wijk Groenendijk, doorlopend van 7 tot 5 uur.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schoenen.

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Er zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden in Bredene. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum met de wedstrijden tegen Egypte en Iran die om 21 uur worden gespeeld. De andere match wordt 's nachts gespeeld en wordt niet uitgezonden. Ook als de Rode Duivels doorstoten, dan zullen enkel de matchen overdag en 's avonds uitgezonden worden in Bredene. In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 2-0 voor Oostende. BCO speelt vrijdag de halve finale tegen Aalst. Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
2: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
2: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: In het Stadsmuseum in de Lange Straat in Oostende opende een expo over Paster Piepe, de visserijalmoezelier. Het gaat om een initiatief van de Heemkring De Platen. De expo belicht het leven en werk van de legendarische Paster Piepe. Hij stierf 100 jaar geleden. Meer regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: de lokale muziekscene.
1: Flash en Phil is een van de geesteskinderen van Oostendenaar Pierre Goedeszeune. De band is al actief in de jaren 80. Pierre blaast zijn Flash en Phil op verschillende momenten nieuw leven in. Zo ook in 2017. Pierre Goedeszeune gaat dan samenwerken met zangeres Laurence Castellijn. Dat levert het stevige album Icarus op. Het wordt uitgebracht op vinyl. Uit die plaat horen we dit nummer, Dandy.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Homo's is hier weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypoolies terecht voor de film I Swear. En dan mag je er vanavond voor tijd Brûlé. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. De Crystal Ship breidt het street art parcours in de stad aan zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. En dan heb ik nog dit. Morgen is er een muzikale namiddag in restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Aki Bolino en Gary Hager. Men moet wel vooraf reserveren bij Binnie's. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Wat moet ik doen?
0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Een hele goede middag.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Filou Oostende stoot door naar de halve finale van de playoffs basketbal na een 64-77 winst tegen Brussel. BCO had ook de eerste match gewonnen. Man van de match was Marcus Domask met 18 punten. Vrijdag start de halve finale met een thuismatch tegen Aalst. De strandredders hebben afgelopen weekend in Oostende weinig werk gehad. Er was weinig volk op het strand en aan de 3 bemande strandposten werd amper gezwommen. Tot midden juni zijn 3 posten enkel in het weekend bemand. Vanaf 15 juni zijn ze elke dag open. Alle andere posten openen op 1 juli. Een mooie sportieve prestatie voor Sandrine Tas. De skielster en Olympische shorttracker uit Oostende legt zich toe op het wielrennen en behaalde een podiumplaats in de omloop der Kempen. Ze maakte pas vorige maand haar wielerdebuut in de Waalse Pijl. In Bredene zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg. Dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

luister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: zat er ergens op te wachten. Ze zeiden geen woord, af en toe een diepe, lange zucht als enige conversatie.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
4: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
2: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: Wij hebben 26 speelterreinen op

0: Onze geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 7 graden. Morgen dinsdag veel wolken en periodes met lichte regen. De maxima liggen rond de 12 graden bij een matige zuidenwind. Woensdag wordt droger en krijgen we zonneschijn.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerke is de toeristische attractie Dronkenput afgesloten. Er is een technisch probleem en daarom is de Dronkenput tot eind deze maand dicht. In Blankenbergen werden de havenfeesten gehouden. De Vierdaagse had wel fel te lijden onder de mindere weersomstandigheden. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis-Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostense verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde aan haar school. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De bemanning van het cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak, is in quarantaine geplaatst. Het schip meerde vanochtend aan in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien, waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
3: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven, sowieso elke dag telefonisch. En mogelijk ook wel op afstand contact, natuurlijk altijd met beschermende kledings en mond-neusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
2: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Intussen wordt het schip helemaal gedesinfecteerd. Dat duurt wellicht nog tot vrijdag. En Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Het gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. Deze namiddag en vanavond zwaar bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en hagel, maximaal rond 16 graden. Morgen opnieuw veel wolken en vanaf de namiddag buien, ook tot 16 graden. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
2: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
3: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

innen of des niet dat groeit. Kana brak problemen en minnen of niet te pieten bloeit. Ik zin behunnen met patatten, dat was lijkt nog te doen. Moe zwieg mo van tomaten, dat moet rood zijn en niet groen. Kana brak problemen en minnen of ten niet te groeit.

0: Weide en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: In de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is even eens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een hele goede middag.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Ben die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja.
5: Zeg dat, Tony.
4: Ik zei het.
5: Kom eens heren, wacht.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 7 graden. Morgen dinsdag veel wolken en periodes met lichte regen. De maxima liggen rond de 12 graden bij een matige zuidenwind. Woensdag wordt droger en krijgen we zonneschijn.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: met een hart voor Oostende.
1: It is really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden in Bredene. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum met de wedstrijden tegen Egypte en Iran die om 21 uur worden gespeeld. De andere match wordt 's nachts gespeeld en wordt niet uitgezonden. Ook als de Rode Duivels doorstoten, dan zullen enkel de matchen overdag en 's avonds uitgezonden worden in Bredene. In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 2-0 voor Oostende. BCO speelt vrijdag de halve finale tegen Aalst. Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
2: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
2: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: In het Stadsmuseum in de Lange Straat in Oostende opende een expo over Pastor Piepe, de visserijalmoezelier. Het gaat om een initiatief van de Heemkring De Platen. De expo belicht het leven en werk van de legendarische Pastor Piepe. Hij stierf 100 jaar geleden. Meer regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Ansie.
3: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
4: Ik ben Sioen en ik luister naar Radio Noordzee.

Kiss. Heb jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.

0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
2: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
2: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
5: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noord.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 7 graden. Morgen dinsdag veel wolken en periodes met lichte regen. De maxima liggen rond de 12 graden bij een matige zuidenwind. Woensdag wordt droger en krijgen we zonneschijn.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Filou Oostende stoot door naar de halve finale van de playoffs basketbal na een 64-77 winst tegen Brussel. BCO had ook de eerste match gewonnen. Man van de match was Marcus Domesk met 18 punten. Vrijdag start de halve finale met een thuismatch tegen Aalst. De strandredders hebben afgelopen weekend in Oostende weinig werk gehad. Er was weinig volk op het strand en aan de 3 bemande strandposten werd amper gezwommen. Tot midden juni zijn 3 posten enkel in het weekend bemand. Vanaf 15 juni zijn ze elke dag open. Alle andere posten openen op 1 juli. Een mooie sportieve prestatie voor Sandrine Tas. De skielster en Olympische shorttracker uit Oostende legt zich toe op het wielrennen en behaalde een podiumplaats in de omloop der Kempen. Ze maakte pas vorige maand haar wielerdebuut in de Waalse Pijl. In Bredene zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg. Dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Gabbe is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen we van Roland de Snerk.
1: Gabbe is een open wonde, een zichtbare kwetsuur. Zet de gabbe in uw dodde. Ze geeft een gapende hoofdwonde. Dit gabbe is natuurlijk etymologisch verwant met gapen, wat openstaan is. Het zal dan ook niet verwonderen dat dit woord ook gebezigd wordt en werd ter aanduiding van de vrouwelijkheid. Voor dit vrouwelijk geslachtsorgaan zijn er heel wat woorden in alle dialecten trouwens, maar één daarvan wil ik toch wel eens vermelden, omdat het ten eerste zo speciaal is, ten tweede zo helder klinkt, ten derde uit het Spaans komt en ten vierde aan het verdwijnen is. Dit is namelijk een cueva. Uit het Spaans cueva, een grot, misschien uit de tijd van de Spaanse bezetting. Het Noors kent gap als opening, gaping. Zo zeggen deze Scandinaven bijvoorbeeld van een wijd openstaande deur: Han står på vid gap. Hij staat op een grote gabbe, zouden wij dan zeggen. En de schandpaal is in die taal gapenstok. Een stok waaraan je te gapen staat. En dat wijst ons weer op het verband en de verwantschap tussen gabbe en gapen. Meer bekend bij onze luisteraars is natuurlijk het Engels gap als een tussenruimte, een leegte.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
5: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinloket.nl.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Zotte Zundag op zondag 5 juli start om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens van onder andere het Oostendse Singalong Koor, de dansers van de Orde van de Wulok en de Topengerapte. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek Marktplaats Kerklaan.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerken is de toeristische attractie Dronkenput afgesloten. Er is een technisch probleem en daarom is de Dronkenput tot eind deze maand dicht. In Blankenbergen werden de havenfeesten gehouden. De Vierdaagse had wel fel te lijden onder de mindere weersomstandigheden. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis-Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Rotterdam verlaten de bemanningsleden het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De 27 bemanningsleden worden nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Biquet.
3: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten, de resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
2: Het schip wordt ook helemaal ontsmet. Intussen meldt Volksgezondheid dat er opnieuw iemand geïdentificeerd is die in contact is gekomen met het hantavirus. Het gaat om een Brusselaar die hielp bij de medische evaluatie aan boord van het cruiseschip. Het is een laag risicocontact. De man moet niet in quarantaine. De persoon wordt wel opgevolgd. De 2 andere landgenoten die een hoog risicocontact hadden, zitten op dit moment thuis in quarantaine. De oppositie wil dat het Rekenhof zich buigt over de aankoop van drone-afweersystemen door het leger. De vraag komt er nadat de federale auditdienst zei dat die het dossier niet zal onderzoeken. Defensieminister Franke had nochtans een audit aangekondigd na de Pano-reportage over mogelijke wantoestanden bij de spoedaankoop. Maar de auditdienst zegt dat ze er te weinig van kennen. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. Bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus af. Ons land eindigde trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden zelfs. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap België.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Beirens, we hebben het vandaag over kerkhoven, begraafplaatsen. De mensen kennen meestal die aan de Stuiverstraat en de Niepoortse Steenweg. Maar er zijn er meer.
2: Ja, hoor, en zeker na de fusie. Eigenlijk heeft men het eerste kerkhof had men in het stadscentrum zelf. Uiteraard aan de Sint-Peter en Pauluskerk. Eigenlijk daarachter rond de peperbussen. Maar u kent wel Jozef II, de keizer Koster. En die oordeelde en verordende dat de kerkhof uit, wegens hygiënische redenen, uit het stadscentrum verbannen werd. En de Oostendenaars hadden dan geopteerd voor een stuk grond aan wat wij nu kennen als de Koninginnenlaan, eigenlijk aan de Clementina Square of het Clementina Pleintje. Tot 1850 bleef dat kerkhof daar, omdat het regelmatig onder water stond bij zwaar regenval. Ten andere, juist achter het Clementina Pleintje heb je de Moerasstraat, wat wijst op inderdaad de Catharina Polderkreek die daar passeerde. Dan moest men uitwijken naar eerst uiteraard de Niepoortse Steenweg, waar meer zandgrond was, waar het water wat meer kon afgeleid worden. Dat werd een begraafplaats, niet verbonden aan een kerk. En later is dan de Stuiverstraat erbij gekomen vanaf de jaren 30. Naast die twee begraafplaatsen hebben we nog eigenlijk drie kerkhoven. Het eerste bevindt zich aan het Duinenkerkje, waar ook Ensor begraven is. Het tweede op Stenen Dorp, aan het Sint-Anna-kerkje. Dat is echt een kerkhof rond de kerk. En dan is er een speciaal geval Zandvoorde, waar oorspronkelijk het kerkhof rond de kerk zich bevond, maar waar het een paar jaar geleden verplaatst werd naar een begraafplaats iets verderop.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
0: Ja, hè, dus... De, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
0: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd zo in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in bredere die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
0: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
1: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 20:30.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.

maar uit. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Op zaterdagavond 13 juni kan je in de Grote Post naar de comedyshow van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasja Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
3: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden in Bredene. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum met de wedstrijden tegen Egypte en Iran die om 21 uur worden gespeeld. De andere match wordt 's nachts gespeeld en wordt niet uitgezonden. Ook als de Rode Duivels doorstoten, dan zullen enkel de matchen overdag en 's avonds uitgezonden worden in Bredene. In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 2-0 voor Oostende. BCO speelt vrijdag de halve finale tegen Aalst. Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
2: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
2: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: In het Stadsmuseum in de Lange Straat in Oostende opende een expo over Paster Piepe, de visserijalmoezelier. Het gaat om een initiatief van de Heemkring De Platen. De expo belicht het leven en werk van de legendarische Paster Piepe. Hij stierf 100 jaar geleden. Meer regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust. Op 105 FM.
5: Dit is Radio Noordzee.

0: de lokale muziekscene.
1: Flash en Phil is een van de geesteskinderen van Oostendenaar Pierre Goedezeune. De band is al actief in de jaren 80. Pierre blaast zijn Flash en Phil op verschillende momenten nieuw leven in. Zo ook in 2017. Pierre Goedezeune gaat dan samenwerken met zangeres Laurence Castellijn. Dat levert het stevige album Icarus op. Het wordt uitgebracht op vinyl. Uit die plaat horen we dit nummer, Dandy.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
2: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
3: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
4: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
5: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Hoi.

spring ik in de vaart. Met een te lichte steen aan een slechte

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via

25 jaar Gallen naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Onze geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Iedereen luistert. Radio.

En stond je dan met je handen in je haar. Ik kijk 's ochtends door de ramen, zie een wolk maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een douwe draadje.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Op zondag 7 juni kan je in Zandvoorde en wijk Zwaanhoek in Oudenburg naar een garageverkoop van 8 tot 5 uur in een organisatie van de Gezinsbond.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Filou Oostende stoot door naar de halve finale van de playoffs basketbal na een 64-77 winst tegen Brussel. BCO had ook de eerste match gewonnen. Man van de match was Marcus Domask met 18 punten. Vrijdag start de halve finale met een thuismatch tegen Aalst. De strandredders hebben afgelopen weekend in Oostende weinig werk gehad. Er was weinig volk op het strand en aan de drie bemande strandposten werd amper gezwommen. Tot midden juni zijn drie posten enkel in het weekend bewand. Vanaf 15 juni zijn ze elke dag open. Alle andere posten openen op 1 juli. Een mooie sportieve prestatie voor Sandrine Tas. De skielster en Olympische shorttracker uit Oostende legt zich toe op het wielrennen en behaalde een podiumplaats in de omloop der Kempen. Ze maakte pas vorige maand haar wielerdebuut in de Waalse Pijl. In Bredene zullen slechts twee matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum. Trappen langs Kapellen is de nieuwe zomerfietszoektocht in Oudenburg. De route van 32 kilometer loopt langs 14 kapelletjes. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg. Dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasha Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
3: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

starend naar een berg. Ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zinder die klem, het zinder die er niet aan begin. Het zinder met de grote mond die altijd doen alsof alles wil, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet altijd overwin. Ooit stond ik op die eerste plek, medaille rond mijn nek. De champagne dummy sick. Ik geniet nog van dat kort moment en van de show. Jarenlange training voor een kort applaus. En morgen kruis.

Ik vraag me af of dat ik de top ooit ga bereiken. En ik wil bergen verzetten, mijn grenzen verleggen. Moet toch thuis blijven, kan er iemand me vanuit mijn zetel recht trekken? Want ik wil nog heel ver reizen, zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen, zo'n glazen bolle beeldje. Als je hard genoeg schudt, begin het binnenin te sneeuwen. En als ik boven ben,

hier nu beneden, op de eerste trede. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerken is de toeristische attractie Dronkenput afgesloten. Er is een technisch probleem en daarom is de Dronkenput tot eind deze maand dicht. In Blankenbergen werden de havenfeesten gehouden. De Vierdaagse had wel fel te lijden onder de mindere weersomstandigheden. Leerlingen van het Sint-Andreas Instituut uit Oostende hebben de Vlaamse Geschiedenis-Olympiade gewonnen. Hun project om het leven van 19 Oostendse verzetstrijders te onderzoeken viel bij de jury in de smaak. Ze koppelen er ook een artistiek project aan. Vrijdag worden hun bijdragen getoond in de school. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom de maatregel er komt.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
4: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
2: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het

Uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Oostende voor anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons. Wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op lijnen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Er zullen slechts 2 matchen van de Rode Duivels op het WK uitgezonden worden in Bredene. Dat gebeurt in het Staffersluiscentrum met de wedstrijden tegen Egypte en Iran die om 21 uur worden gespeeld. De andere match wordt 's nachts gespeeld en wordt niet uitgezonden. Ook als de Rode Duivels doorstoten, dan zullen enkel de matchen overdag en 's avonds uitgezonden worden in Bredene. In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 2-0 voor Oostende. BCO speelt vrijdag de halve finale tegen Aalst. Halt to Diabetes is een actie waar ook Bredene aan meewerkte. Ook volgend jaar wordt de actie zeker herhaald, zegt schepen Lucas van den Driessen.
2: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
2: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: In het Stadsmuseum in de Lange Straat in Oostende opende een expo over Paster Piepe, de visserijalmoezelier. Het gaat om een initiatief van de Heemkring De Platen. De expo belicht het leven en werk van de legendarische Paster Piepe. Hij stierf 100 jaar geleden. Meer regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse Noordzee Food Fest. Dat culinair festival vindt eind juni plaats. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Voor de zomer heropent in Niepoort de zwemzone in de Arkevaart. De plaats was sinds de jaren 60 gesloten. De opening kadert in een plan van Vlaanderen om meer zwemmen toe te laten in open lucht. De stad Oostende geeft geen toelating aan de smulkar voor een extra route in Oostende. Er is al een ijsjeskar actief op het gevraagde traject, zo laat schepen Charlotte Verkeijn weten. De Oostendse balletschool Marie Ellen scoorde goed op het Europees kampioenschap Dance Stars in Duitsland. Gravity werd Europees kampioen in de categorie Team O15. Manon de Drie werd Europees kampioen in de categorie Solo O18. Verder waren er nog mooie resultaten voor Amalie de Rieu, Jana Kastelein, Anna Vassilieva en Louise van Eken. Balletschool Marie Ellen houdt eind juni audities in het Ensor Instituut. Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidies voor twee projecten deze zomer. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
2: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
3: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
4: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

kijk niet op. Ik wil wel praten, maar ik twijfel toch. Ik zit al dagen met dezelfde shit. Ik wil wel schrijven, maar zelfs schrijven, nee, dat helpt me niet. Maar vind het prachtig hoe dat alles loopt. Ik zie je lachen in je achterhoofd. Ik tel momenten die nooit vaststaan. Langzaam loop ik rustig door de parklaan. Ik luister Dilla op een vinylplaat. Ik doe zo'n dingen als het minder gaat. Ik zou liegen als ik zei dat het niet droevig is. Maar ik wil eerlijk zijn met hoe het zit. Ik wil echt zijn, mijn hart op de tong hebben. Wil niet weten wat ik had of ik kon hebben. Wil niet weten wat je dacht of je kon zeggen. Wil niet breken in de nacht. Maar het is moeilijk om te zeggen.

heb gedaan wat ik kon. Ik heb mijn hart eruit gesneden en begraven in de grond. Hoef geen compassie of een schouderklop. Ik zoek de pauzeknop naarmate dat ik ouder word. Gedachtes door de microscoop. Ik kan terug lachen.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM.

Op 22, 23 en 24 mei vind je in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen-Middelkerke een nieuwe editie van het internationaal smedevent plaats. Je ziet er als bezoeker hoe vernuftig en spectaculair de edele ambacht van het smeden kan zijn. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaartdijk Zuid 65 in 8433 te Slijpen.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Zangeres Camille zal zaterdag om 4 uur een signeersessie geven op de zeedijk van Oostende. Ze viert daarmee de release van haar 5e studioalbum. Zaterdagmiddag zal ze ook optreden op de zeedijk ter hoogte van het Kurzaal. Op de Spuikom in Oostende zijn er deze week onderhoudswerken. Een speciale boot zal de schadelijke wieren verwijderen. Ook op de Koninginnenvijver in het Bosje zullen zo'n werken plaatsvinden. Daar gebeurt dat met het oog op de ingebruikname van de zwemzone deze zomer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom de maatregel er komt.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
4: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
2: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
3: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
2: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
3: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
2: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
3: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.

Theaterstudio James Ensor speelt de laatste twee weekends van mei het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidie. Voor Vulle Mulle zal Theater aan Zee moppen opnemen in woonzorgcentra, cafés, jeugdhuizen, scholen en op straat. Ook het project Flessenpost krijgt extra steun. Daarbij zullen bezoekers en toevallige passanten uitgenodigd worden om een persoonlijke boodschap te verzegelen in een fles. Het sluit aan bij het thema van Theater aan Zee van dit jaar, Message in a Bottle. Het vliegtuigje De Straalvogel ligt op het containerpark van Middelkerke. Het speeltoestel, naar het gelijknamige boek van Jommeke, werd 9 jaar geleden geplaatst, maar 2 jaar geleden weggehaald. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker krijgt de gemeente Middelkerke het niet gekeurd als speeltoestel. Brederen gaat inwoners helpen met het invullen van hun belastingsbrieven. Schepen Magali van Haren.
2: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de